0: Want is allemaal weer eens verkeer. Is er nou?
1: Wow, dat klap die skote. Vanaand is weer een grote. Aha.
0: Vanaand gaan ons groot, man.

a blom. Beide jimmel boord en as ek kon, wou ek in haar behoort, ek leef. Sy is onsigbaar in die atmosfeer, maar ek voel haar

Jak se svi danas gestale od me furkom e na kol. Na maj maj zila celeste na maj artlo, fani djol. E na mos krk tuda i mandi me sin stop. Met zijn leerbroek en zijn bike en zijn hoed op. Zijn meisje en zijn pellen noem hem Bebop, maar hij is Bobby.

zat bij die abdicie. Dat is vol. Je gebruikt mijn moes en vraagt niet eens permissie. En je stampt mij ook en zegt niet eens als kiesie. Ik daag je uit de limbo-competitie. Bobbejaanski. Tien met Nelly.

zou ik dat zijn? En jij vraagt mij waar ons morgen zal ons gister weer kan terugkrijgen. Zoals misrin in die ogen kleef jij aan mij.

Wow, sal wat ek kan sê, ek weet nie. Ek weet dat baie mense hou glad nie van klassiek nie. So as julle nie happy is met daai nie, laat weet toch, ek het nog 'n paar klassieke liedjies hier op wat ek ook baie van hou en vir julle gaan aanbied vandag. So Annelie van Rooyen is een van die bekendste sangeresse in Suid-Afrika met een geweldige hoeveelheid Afrikaanse treffers achter haar naam. Sy word ook gesien as een ikoon in die Suid-Afrikaanse muziekbedrijf en word gerespekteer as sangeres ooral waar sy gaan. Bekende treffers van haar is Neem My Op Vlerke, See My Jou, Ek Lewe, Annelie van Rooyen sing vandag vir ons een van haar heel eerste liedjies wat haar op die kaarte gebring het. En dit is natuurlijk 7 sakke thout. Hier is Annelie van Rooyen.

0: So mooi, so mooi. Lucille Starr, My Happiness, 1962. Suid-Afrikaanse sanger, ek weet, Glenys Lynn het op een stadium ook saam met hierdie ou in sy groep gesing. Nie Glenys, ja, Glenys Lynn.
1: Oh, really? Because that exact thing happened to me. I went to this birthday party this once, and this guy came up to me. He was just talking and talking.
2: Ooh.

0: Dit was Boney M met, nie, hulle sê nie Ribbons of Blue nie, hulle sê Ribbons of Blue, en dit was hulle weergawe van 1979. Nou, net voor ek dan verder gesels met Jaco, kom ons lees net so'n klein stikkie oor die, daar is klomp landmerke wat mense wat die omgeving goed ken, sal precies weet waarvan ek praat, as ek praat van Oestergat en die Blinde Rivier, die Rooiwal, die Elfklip en Snuifklip, enzovoorts, enzovoorts. Nou, hier is net een storiekie oor een van die plekke, en dit is specifiek, nou uit ons vroegere lys van hengelplekke, het Snuifklip en sy enkel bewoner van ongeveer 24 eeuwe gelede die wydste aandag op een heel ander gebied op homself getrek. Die meeste vleesbaaiers behoort bewus te wees van die strandhuisie in die omgeving van ons eie stilblij, dis daar nabij Frans Mazoek waar die huisie staan, een prachtige baaikie wat hy daar, wel nie baaikie nie, baai wat hy eindelijk sy eie kan noem. Nou, hier het professor J.A. Beyers met standplaas die naaste aan die specifieke Snuifklip. Hy word Snuifklip genoem, omdat soos die water oor hom vloei en dan terugtrek, en as hy terugtrek, dan snuif die klip so sy snuif geluid, en dit is hoekom die specifieke plek dan Snuifklip genoem word. Nou, ja, die hy het in die later 80er jare die oorblijfsels van een menselijke skedel uit een sandduin op sy terrein sien uitsteek. Uit vrees dat verbygangers die fonds kon beskadig, het hy sy fonds by die departement van archeologie by die Universiteit van Stellenbosch aangemeld. Nou, op navraag by die betrokke departement is dit aan skrywers gestel dat skulphope wat graftes van strandlopers van die verlede aandui nie ongewoon is nie. Die Disney teenstaande sou die bevindings wat een span archeoloog oor die Snuifklip skelet die wereld van archeologische ontdekkings in 1987 ingestuur het, die oord het vleesbaai behoorlik op die landkaart geplaas. Archeoloog stel onder andere aan die bestaandatums van oudhede vast volgens die hoeveelheid van radioactieve koolstof en teenwoordig in die betrokke items wat onderzoek word. Nou volgens hulle toetsing word ons vroeg wel die vleesbaaier dan as een boe 50-jarige mannelike Khoisan toe uitgeken. Nou vervolgens stel die onderzoekspan vast dat die oorledene meer as 2400 jaar gelede op diezelfde plek terug te gelee is. Eindelijk is hy volgens traditie in een hurkende houding die rechterhand tussen die bene begrawe. Nou die feit dat hy maar kort van lichaamsbou was, het om moontlik die leidende partij tydens gevechte gemaakt. Daar was nog twee duidelike waarneembare kopwonde te bespeer wat om voor sy dood toegedien is. Absesse, die gebrek van vloer op sy tanden nou, terwyl as sterk teenwoordigheid van artritis was al tekens van die tye, dat hy baie oud was ook. Die Snuifklip individu is ook wetenskapelike belang gevind as gevolg van die bykomende artikels wat met die opgraving gepaard gegaan het. Afgesien van besondere skulpsessies, skulpspesies en klipgereedskap is die bene van een onbekende type fauna Ierland klas en nog toe ook nie in die nabijheid van die skerel gevind. Die onderzoekspan kom tot die besluit dat die antiloop type, die bok, moontlik die oorblijfsels van 'n uitgestorwe elke fine kon wees, meneer Enrique van Rensburg van die plaas Misguns is in diezelfde omgeving vertel dat daar olifantsbene op sy plaas gevind is. Nou dit was net so klein uittrekselkie oor spesifiek iets wat daar gevind is op die strand, soos die ou geloop het, het hy hierdie skedel gevind en alles wat daarmee gepaard gaan. Ok, nou kom ons by ek gaan nou verder speel aan daar die spesifieke opname en ja, so dat julle dit kan luister. Hier is my verder geselsie met de Jaco Maré.
1: Alles te bellen net sy kind van haar.
0: Yeah.
1: Maar ja, Ogali Meijer het die VAB gestig en keer om in Visbaai. Dit was die eerste drie ou maatskapbuie. In Visbaai was die grond wat hulle moest uitkoop van my groot op my maase op een groeikie, wat daar stuk op die Frans moest ook gehad. En keer om het iemand gehad, en baas van Rensburg het ook iets gehad. Kijk, Gallie Meijer het baas van Rensburg sy deel ook gekoop, sy plaas het ook moest tot die orde gekoop. Hy en Edward van Rensburg het daar, en Edward het nou nog hulle deel in ons.
0: En jy persoonlik, hoe lang bly jy al hier so?

0: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Tonight, we rewrite the rules. The countdown has begun. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Nancy, Nancy, Nancy, allegaans op die dam in die kat op die wal. Wat een wonderlike geleentheid weer eens. Hierso, dit is woensdag aand, dit is DJ Toy. Jy is ingeskakel op www.ramkatradio.co.za en hierdie program se naam is Naweek Afskop. Jep, jep, jep. Die middel van die week het aangebreek, klein saterdag, hoever ook al jy dit wil noem, is tyd om jy voete te laat huppel en te laat trippel en sommer een ijsteekie te gooi en een vierkie aan te steek om vir mama een bykie te spaar achter die kospotte en net lekker saam te kuier en die moeilike deel van die week achter die rug te sit, want hier vanavond sit ons nou net afdraande donderdag een voldag, vrijdag een halfdag en dan is het naweek papi, dan is het naweek, en soos gewoonlik begin ons een bykie met een oorskoomaker en, of twee en hierdie ene het ek uit al uit 1975 uit. So hy sê, lekker, lekker, lekker. Maar hoe oud is dit nou? 30, 40, 50 jaar? Nee, soeits. Ja, geniet om!

Don't Bring Me Down, E.L. Owen, of Electric Light Orchestra, daar so gewees, en voor dit natuurlijk J.P. Young, of John Paul Young, met Yesterday's Hero, 1975. So ek hoop julle is nou lekker in die mood, vir een lekker Saterdag aan kuier. Ach, waar is ek nou? Ek is al klaar by Saterdag, een lekker Woensdag aan kuier hier saam met DJ Toy, die ou van Grabouw. En ek hoop julle gaan lekker saam kuier vanavond. Die studio is nommerkie in die studio vir saamgesels en een WhatsAppie of twee of whatever ook al jy wil doen. Vir request of a dedication, net soos jy wil. 060-841-8631. Natuurlijk die selfde nommer elke aand, elke woensdag aand. En jy is meer as welkom om van jou af te laat hoor. Ek het allemaal hier een boodskap of drie gekry, en ons gaan nou daar aan die boodskappe toe beweeg, en, maar in elk geval, terwijl ons nou so lekker opgewonde is, ons het een groot verjaarsdagmater vandag, maar kom ons gaan nou net oor hom gesels, ek wonder of ek die ou in die lig, op die lig sal kry, maar ek, ons los my eers daar, ons kyk my eers, of die ou ingeskakel is, maar ons gaan net na hierdie liekie, dan gaan ons gauw een bykie verjaarsdag wense uitdeel, en so meer. So, wees gerus, of wees, nee, jy moet nie gerus wees, jy moet opgewonde wees, jy moet lekker wees, jy moet ingeskakel wees, en jy moet, jou besigheid moet, jou deeg moet beweeg daar aan die kant, jy moet lekker wees, en die bierman kan maar gil daar so, venster, een klip dier die venster gooi, wat ewer ook al, eindelijk wat hy wil hee is, jy moet net die muziek harder sit. Captain Jack, en hy sê, Ico, Ico.

0: Kyk hier, ek het nou my voet daar hier in 'n lelike blik gesit om daai hoe sê mense nou te begin met daai song van die WP, want kyk hierson, julle sal die glorie nou roer hulle my blok hier in die kant. Nou roer hulle hom, maar okay, ons sal dit maak. My ma het ons daarom nou groot en lelike en sterk kinders gemaakt. Ons is sterk, ons staan vast. Naam sê Johan Kul, wat sê jy?
1: Naam sê Toy en al die gans op die dam.
0: Yes, mater.
1: Ja, hoop julle te gesien het, klein zater gehad.
0: Ja.
1: Alles wat mooi is vir die rest van die week wat nog oorlee.
0: Dankie.
1: Allemaal wat vandag vir jou, baie geluk met die verjaarsdag. Voor Allah, die erkitaarkoning van Garis.
0: Ja.
1: Ja, die ouwe het ook vandag een keer ouwe geworden, maar ik denk dat Islam nog zijn job kan doen.
0: Ja.
1: Zo, en dan denk ik aan allemaal wat iemand verloren de afgelopen tijd. Tiene Zoinkies wat oorleden is.
0: Ja.
1: Ernst Smit wat oorleden is. Ja, zo hele paar van ons vrienden wat na bij ons was. Zijn maar sterkte voor allemaal wat achtergebleven, want die verliezen dan tier.
0: Ja.
1: Speel dan voor mij daar een song voor hulle allemaal in. Sommige voor Okasie, voor zijn verjaarsdag ook. Maar toe Toy, goeie milies, lekker aand verder bij. Toy, aangezien je nou zo provincialistisch is, kan je ons van daar miljoenen aan de verrassie ook spelen. Dus dat is voor ons allemaal iets werd.
0: Hoor jullie nou daar? Zien jullie? En hier is Blekkie van Mauriesburg, wat ook hier een stuiver in die armbeers kom gooien met naand. Oeh, die mooiste song, Blauwbil song, gooi los. Kijk, hier nie geweet so baie blauwbulle wat daarom kan radio luister. Nee, maar luister, ons sal net toch gauw daar van miljoenen aan een verrasie ook. Julle moet zaterdag na maar luister as ek hier rugby program het, man. Dan speel ek al hierdie rugby songs. Daar is het was nou 10 aan. Nee, ook ek maak een joke. Wat julle sê, dit sal ek doen. So, ons sal daarbij om uitkom, Johan, en die liekie van jou, ek het so stukkie van hom geluister, as jy nou nie omgee nie, sal ek graag wil uitspeel vanavond met die liekie. As jy nou nie redig waar nie omgeen nie, so 9 uur se kant, ek sal graag, baie mooie liekie, so ek wil graag uitspeel met hom, as het reg is. So, nou ja, kom ons gaan nou gauw een bykie terug naar die warm lijne toe, sê ek amper, en dit is natuurlijk hier na die muziek toe. Hallo John Johnson, en Kies en Angel, good morning, en daarna Kip Moore met The Crown.

Prachtige twee songs daai, Pieter Robert Maree natuurlijk met Sal Jy Bly en Halter met I've Got To Ask. En ja, twee great songs. Nou ja, die volgende 10, 15 minute, denk ek, gaan nou behoort aan die voetestamp klap, of die voetjie klop klap. Daar manne wat geniet het om so'n bykie uit die heup uit te stap, soos ons sê, of ijskast te skuif, wat ever ook al jy het wil noem. En ja, die na 9 kant toe gaan ek gauw vir julle so 'n bietjie vergas met lekker paar stukkies voeteklop, voetestamp mystiek.

0: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
1: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
2: Chicken banana. Chicken banana. Chicken banana.
3: Yay! Després van dir Bronca Dràdio. Lekker, lekker, jou broek het radio op het zeer bezig. Mijn naam is Rob Koos en ik ben jou terug welkom verheerd. Ja, ja, ja, ik was laatst vrijdag een beetje onder die wolken geweest, maar vanavond is ik boe op die wolken. Ik hoop vanavond niet een lekker week gehad. En je kan een beetje oor laat zak, dat je vier keer aansteek. Of zo maar net een beetje rock and roll over die ijs. Als je chicken of als je banana. Ja, vanavond was bij lekker kerry op Ramka Dranio. Op een 7.0.6.0.3.2.3.9.7.3. WhatsApp, nummerkie. En ik hoop vanavond dat je gaan lekker vanavond geniet. Als het koud is, maak je vier groter. Als het warm is, trek hij voorbaatje uit jouw papa en laat jou dicht bewegen. Ja, ik wil ook veel zeggen. Bye bye, dankie. Vier ondersteuning en samenlezen op een vrijdagavond. En ook altijd jullie zo lekker fun is. Ik heb een lang, lang week gehad. Weet je, oom is al ziekerig is. Nee, zo kun je maar bekomen te werk. Maar die van jullie wat gezond is. Als je jouw flu shot gehad het papi. Als jij was king of the castle. Wat zei jou? Verstaan, was hier iets gegeren. Vandaag is hier die wees gegeren.
2: Chicken banana. Chicken banana.
3: Ja. Als je vanavond de eerste keer is op Ramka Dranio, wil ik weer zeggen bye bye, welkom. Mijn naam is Rolf Goos en het is mijn eer en mijn plezier om jou vanavond gezelschap te houden hier op Ramka Dranio.co.za. Als je denkt je op je lucht is helemaal mal en van zijn loodje getikt, dan wil ik je zeggen absoluut recht. Welkom op Ramka Dranio, het is altijd lekker om samen met je te keer. En ik wil, hey, je moet de kans vat samen met mij vanavond.

0: querido Bram Cadrón, el Traveling Wilburys. Jeff Lynn, Tom Petty, George Harrison, Roy Orbison, and Bob Dylan. Lekker, van 1988 sowel af is dit natuurlijk die Traveling Wilburys hier op ramkatradio.co.za. Man, soos Tanya Riel altijd sê, dis briek om kyk. Ek hoop vanavond, jy het vanavond een lekker aand en jy gaan lekker saam met ons keier en die vleisies gaan braai en die vuurtjies gaan brand. Dis natuurlijk hoe dit hoort hier op ramkatradio en is net so 10, 11 minuten na 6, 6.30 natuurlijk ons grappie tyd. Vanavond gaan oom Tolla ons so'n bietjie vertel van een ding of twee, so jy wil eigenlijk laat die mis nie. En dan wil ek ook net sê, welkom aan die nieuwe luisteraars wat vanavond saam met ons keier. Ek kry nou een boodskap hier, dat ek net gauw van met my poeiers hier by mekaar sit. Die nommer eindig op 2632. Het sê, ons het jou laatste naweek gemis. Baie lekker dat jy weer vanavond wil is. Baie, baie dankie. Ek het nog nie jou naam daar nie. Maar baie, baie dankie 2632. Het weet jy, ek het laas vrijdag, ek was donderdag al begin slecht voel. Vrijdag, toe is my kop so zwaar soos a bouwblok. Toe gaan ek dokter toe en die ook geef my na een paar doepas en ek denk toe by myself hier by die middag, maar wie, ek gaan nou van hierdie nommerkies gaat ek nou slat. Ek slat nou somal die marasijne gelijktijdig. Yes, lekker, toe val hy goed vir my weg. Ek denk ek het hier zondag opgestel. Maar nie, ja, ek is terug met de vengeance. Ek is terug belag. Jou Bram Kadraan, jou pin, sie, pin, zinna. So baie welkom, ek hoop vanavond hier geniet het, laat jou deeg beweeg, as jy vanavond ek jy koud krevat van mamie so van oud toesteppie, want, dis mys het woord.
1: Josie's on a vacation far away. Come around and talk it over.
0: Wanneer laat jy die nie gehoor van Outfield? Outfield hier op Ramkat Radio met Jola. You know.

0: As hy Timlin Wessels, nommer hou, en net jou programkat radio op in 7.0. As jy nou geskakel is, moet nie bekommerd wees nie, jy is nie laat nie, ons is net vroeg. Baie welkom ook aan André en Hanlie, jou programkat radio, en weer eens baie dankie dat jy laatst vrijdag aan my ingestaan het. Baie gewilde mense en omroepers hier op programkat radio, en hulle sê, hulle is vanavond weer op hulle pos, is lekker koud daar by hulle, gaan tussen die velle inkryp, soos om Jan Pola te sê. Hulle is bieke moeg lang week gehad, maar baie welkom julle, baie besige dag gehad, en ons, sy sê hulle gaan morgen bietjie braai vir oma se verjaarsdag, oma verjaar, by voorbaat, baie geluk oma, met oma se verjaarsdag, mag dit 'n wonderlike dag en 'n geseënde jaar wees, en dan ook net so tussen julle en ons, maar moet van niemand sê nie, ne? Die grootste sou op Ramkat Radio hierdie week was dinsdag aand, André en Hanlie, so well done julle ouwens, julle is magic, well done, ek weet hulle sit baie werk ook in, soos al die DJ's, en hierdie week was hulle beurt om die grootste show te hee op Ramkat Radio, alle muntige 73,000 peak listeners op hulle show gedurende dinsdag aand, wonderlik, en dit laat ons bietjie lei na vanavond se grappietyd hier op Ramkat Radio, is om Tolle wat bietjie vertel van 'n rugby kommentator besigheid, ek is nie 100% seker nie, jy sal maar met self uitfigure wat jy aangaan, en net hier op Ramkat Radio open, see you, open, see you.
1: Ek wil nou vir julle vertel vir een job wat ek gehet het. Ek het gewerk in die Newlands, ek het gewerk in die broadcasting blokkie, daar waar hulle die game uit uitsaai. Daar was nog voor die TV, ne? Daar was Gerard W.G. nog Gerard W.G. Wat hy nou brandewijn gesuip het. Right, nou sal ek haar in dag haar in die hokkertje, ek sal die stof haar af, ek sal die water in die ijs aan neer, ek sal Gerard sy halfjackie weg. Ek sien die vark kom hier uit die. Hy sê seker nog in die Nieuwland. Hier draf die span op die veld op, en ek die sê, ek ga sommer hierdie game broadcast. Want ek ken al die spelers, ek ken al die byname, ek ga sommer nog advertenties ook al gooi, miskien gaat die sponsors my betaal. Toe jol ek hem so, goeiemiddag dames en heren, is een prachtige dag op die nieuwe land. Die sonnetjes skyn en die seevoeltjes vlieg rond. It's a sunshine day. En op die middelkolletjes het krolle van hem waar die bolletje op sy puntje gemaakt staan, ek het afskop richting ook aan van die vel. Die skyser kom na al gestap en sê, is jylle reg. Krolle sê, alles is reg, altyd reg, Toyota. Maar dit is een prachtige een met hang onder die baddes, Kentucky Kutsi. Kentucky vat een prachtige lichte draak, maar Rappelbeek Roos daar, hy vriet vir Kentucky. Hy is nog lekker rakbierie, en my vange lekker rakbierie. Nou let die mannen daar, boer mekaar, deur mekaar, onder mekaar, allemaal soep vir die bol, die skies net daar blaas op sy vleitje. Hy sê, it's not inside, it's on top. En jou wat heel boble is, Moffie Martens. Die schijzer dat sê, staan een beetje op, Moffie, wat gaat nou met Johannes met die voetbal speel, man? Nou is het Moffie wat haar terug als jy als met die schijzer dat hy sê, ik kan klaarkom zonder my bra. En ik kan klaarkom zonder my man. Maar ik kan niet klaarkom zonder die boys, nee. Die schijzer sê, los de buitenge man, die vaste schermborra gevorm, die man met die bol, want dat is meer kat meer. Meekat druk so'n bietje aan die skram, meekat sy die bal in, meekat gaat hem kry, meekat gaat steelkant om, meekat soek een gat, hy soek een gat, en hy kry van naast bota. Meekat is by naast voorbij, hy laat wiel, Them stones, en Meekat gaat dwars deur, en Meekat gaat hem kry, en ek kry hem nou. Want hoe verder jy rij, hoe minder die wrijving. Daar word afgeskop van die middel van die veld, daar was een hooi, en wat hang onder die bal is boelboel breed. Boelboel vat hem prachtigheid, ligheid, hy ontdek 2-3 man, hy kom ten die katlijn af, maar Poedelpina kom dek vir boelboel, ach meneer, kom dek prachtig. Hy kry vir Boebel uit die kantlijn, hier kom Dog Moore, die druk soek by. En die hele spalletje met dogma boop staat daar oor die kantlijn terwijl het nou lekker sousje op Nieuweland. Nou is het olifant, was tussen dat laatste jersey, ze zeer dat brengen mijn nieuwe jersey. Hij kijkt om zo'n tinnie zon, hij zei, it's good and clean and fresh, la la la. En hij trekt hem zo, zei dat leef aan, hij zei, ek is een zeesop, ba ba. Die bal wordt aangegooid, wordt geklapt naar Mirka toe. Mirka geeft brandewijn Breslau. Brandewijn geeft kasterolie Pinaar. Kasterolie al. En hij knip. En hij al. En hij knip. En met zo'n boog. Dijk er over die doelijn. En nou zei die kennis hulle van chips he. Ik zei, don't say chips. Say Willa's Kinkle Cat. Deedle deedle deedle. Think of God.

0: Els Ipom Font Berg i el Bronca Crònia, el Fenoli Doubles, el Batic Singles. Nee, ben nieuw werk aan de zeil hier, ben nieuw, maar die realiteit is, ik had gedacht altijd, als je iets dubbel zo goed doet, dan behoort het best beter op te wezen, is het hier wat? Lekker over bij die band sê, Fenoli Doubles waar die man zo single is, is het waar? Kan nie wees, anyway. Nou ja, laat ik net gauw vinnig hier kom in die WhatsApps, nou ja, ik het jullie net al vertel, papi. Kyk, ek gaan eers laat die oom klaar praat, dan gaan ek op weer vertel van 2 dae weke terug. Gevaarlik, hier skryf jou naam met die uitveer, my maat. Hier sê jy nou, die burgemeester van Garies landelike gebied, kom ek sê gaan vir julle, dis my mense, maar kyk hier, laat ek nou nie die oom, julle ken ons nou van my oom Frikkie, laat ek nou eers bykie die oom sy voice hier speel.
1: Ja, nee, goeienavond Rudolf, naand allemaal op die groep, waar hallo, jy ook wel mag wees. En ek in die water heb geert, ja, jy is alweer weg. Was het nou min, amper sê ek ons dinge gedoen, maar jy is aan die kant alweer, maar ons staat, sy tyd vir alles. Nee, wat mense, koop jy het lekker aan, die vuur op brand. Tietjes staan recht, net die ijs bygooi, is wel koud genoeg, ek kry peperkoud. Ek is ding wat gevind het. So hier in Garies is het maar koud, dat kan ek vir een mens sê. En ja, nee, wat mense, die wordt gejaard, maar je geluk, hospitaal mensen, ik hoop jullie sterk aan. En ja, nee wat Rudolf, Blomme, dus ik nou ja, het vertrouw ook gezegd, Blomme is baie mooi in die area. Daar is het hele paar gasten, is een blij plekken, zoals die mensen die kant op beweeg. En dan kan men net aan bij Garies, zeker op sommige politiestage of Sambeer Ivers, net navraag doen voor blij plekken, goeders. Kan er maar een boek, daar in die mensen zijn area. Zo so, ja. Nee, wat Rudolf verder, jullie kant, loopt dan een mooie wereld, dat is mooi groen, zoals ik zei. Hier is van die riviertjes van ons, hier in die bergen, uit wat loopt. Hij loopt net niet heel deur, nee, het loopt zo in, dan raken we echt in die grond. Zo, so, die wereld is maar redelijk nat. Ik heb nou die dag al toevallig